NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NMS, NM